0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.

Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: maak het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: En dan, tijd voor herinneringen met een glimlach. Dit komt uit het Familieradio Muziekarchief.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goeienacht. Het is 5 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik Prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
2: Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Een gale avond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vierden de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

Het is net 7 uur geweest, maandagochtend 25 mei. We komen uit een fantastisch weekend. Ik ben al helemaal in zomermodus en het weer zou vandaag normaal gewoon doorgetrokken moeten worden. Dat betekent vandaag meestal zonnig en warm met maxima ook weer in de buurt van 7, 28, misschien wel 29 graden. En voor de rest, beste vrienden, wel, we zijn vertrokken voor de nieuwe dag van deze week. Meteen ook de laatste week van de maand mei. Daarna is het juni. Dat wordt nog een heel belangrijke maand voor de schoolgaande kids. En we kunnen ons al stilletjes aan beginnen op te maken voor de zomervakantie. En over die grote zomervakantie moet ik je straks nog wat vertellen.

0: morgen.
1: Niet te veel zware levensvragen, liefst zo vroeg op de ochtend. Maandagochtend, 25 mei. Je luistert naar Familie Radio. Je bent op zoek naar boterhammetjes en koffie. Wel, blijf zoeken. En blijf natuurlijk ook ondertussen genieten van onze vrolijke muziek.

0: leef.
1: Goedemorgen, ik had het nog niet helemaal door. Nogthans, ik ben vanochtend al met de wagen onderweg geweest. Ik vond het al verdacht rustig onderweg. Heeft natuurlijk alles te maken met Pinkstermaandag, inderdaad. Hoe kon ik zo dom zijn van zoiets bijna te vergeten? Een extra vakantiedag. En die dag die gaat verwend worden door de zon. Want ook vandaag blijft het meestal zonnig, warm met maxima in het centrum van het land rond 28 graden. Geniet ervan, doe het rustig. En vooral als je straks in de zon gaat, vergeet je zeker niet te beschermen tegen zonnebrand. Familie Radio.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

wakker worden en meteen komen meedoen hier bij Familie Radio. Dat is de juiste spirit, ook op deze maandagochtend, Pinkstermaandagochtend, 25 mei. Je luistert naar de Wekkerradio. Jij en ik zijn ook op deze speciale dag nog samen tot 10 uur deze voormiddag. En als ik voor jou iets speciaals zou kunnen doen, een aangevraagde plaat of zoiets spelen, wel, ik zou dat met

nummer zal volgend jaar 30 jaar oud zijn. Of 30 jaar jong in ieder geval. Kia, Krapul in actie. En zaterdag is Krapulkesdag. Vandaag is het meestal zonnig en warm met maxima in het centrum rond 28, lokaal misschien wel 29 graden. Aan de kust zorgt een zeebries voor maxima van 25 of 26 graden. Ook morgen blijft het zonnig met maxima in het centrum rond 28 graden. Aan de kust weer wat minder door de, ja, toch wel verkoelende zeebries.

Olivier en hello again. Goedemorgen. Of je al dan niet moet opstaan om te gaan werken, dat maakt niet uit. Het feit dat je er bent is al heel veel. En speciaal voor jou heb ik deze uitgekozen.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

gedacht kunnen zijn, maar dat is het niet. Ik heb hem zelf gevonden, zelf meegebracht. Muziek van 26 jaar geleden ondertussen, van Tuárez en Webisto. Maar over aangevraagde muziek gesproken, als jij een favoriet hebt of je wil op een of andere manier zijn speciale plaat horen, dan kan dat zeker geregeld worden. Hier in de Wekkerradio bij Familie Radio. Geef mij gewoon een seintje en een van de dagen breng ik het dan zeker in orde.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Een galaavond was het voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond, want hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Hij kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden een erehaag. Straks vielen de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem. De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuut-Landen is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al bekend bij het gerecht voor zedenfeiten en verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen op Kiev. Daarbij vielen 4 doden en 100 gewonden. Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.
0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik Prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

Goedemorgen, we gaan richting zomer en dat voel je aan alle Vlaamse artiesten, want die zetten hun zomerkanonnen al in stelling, die brengen hun zomerkanon in stelling. Ze beginnen allemaal fijne nieuwe nummers uit te brengen. Zo ook Danny Fabri en zoveel mooier hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, het is maandag vandaag, Pinkstermaandag. Je bent, hopelijk dan toch, aan het genieten van verlengd weekend.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta

mee naar 10 uur deze voormiddag op Pinkstermaandag. Ja, en dat betekent dat het op dit ogenblik, als je niet naar de kust wil rijden, het nogal rustig is onderweg. Op de E40 richting kust, daar zijn er natuurlijk problemen. Heel wat mensen willen bijvoorbeeld vandaag een dagje aan het strand doorbrengen met het mooie weer. Of met de kit naar Plopsaland of wat dan ook. En dat betekent dat er heel veel mensen op hetzelfde ogenblik op dezelfde plaats willen zijn. En dan krijg je natuurlijk de welbekende files. Gelukkig heb je ons nog onderweg. Elke dag vrolijke muziek. Hier bij Familieradio.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

je zo slecht nog niet hoor. In België, in Vlaanderen. Je hebt ons en je hebt elkaar. En wij komen naar je toe op vrijdagen 10, 17, 24 en 31 juli. En op vrijdag 7 en 14 augustus met Familie Radio Zomert. Elke keer tussen 2 en 6 zal Paul Bruna een heel pak artiesten meebrengen in de kippen in Merkem. Meer weten is nu naar onze Facebookpagina surfen. En als je er als VIP wil bij zijn, dan zal je heel snel moeten zijn, want die plaatsen zijn natuurlijk...

0: Laat de zon maar schijnen, laat het maar wat zomeren in Vlaanderen. We hebben er lang genoeg moeten opwachten. Ook vandaag is het meestal zonnig en warm, met maxima in het centrum rond 28, lokaal misschien wel 29 graden. Aan de kust, aan het zeetje dus, zorgt een zeebries voor maximaal tot 25 of 26 graden. Ook morgen blijft het zonnig, met maxima in het centrum rond de 28 graden. Aan zee iets minder, maar toch nog een aangename 23 graden.
1: Een hele goede morgen.
2: Bij ons ben je

ga ervan uit dat iedereen zomaar een vrije dag heeft vandaag, maar dat is natuurlijk niet het geval. Er zijn altijd een paar slachtoffers die wel moeten werken, die er wel zijn voor anderen en dat verdient in feite een applaus. Ik was nu naar een applausje aan het zoeken, maar ik vind het niet meteen. Dus applaudisseer misschien jij even voor al die mensen die vandaag wel aan het werk zijn. En die tegelijkertijd ook aan het luisteren zijn naar Familie Radio. Samen met ons genieten van bijvoorbeeld

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Radio doen samen wat goede vrienden altijd samen doen. Genieten van onder andere de vrolijke muziek en vandaag ook genieten van een stralende zon. Wat is het toch heerlijk om met zo'n weer aan de nieuwe dag te kunnen beginnen. En daar dan nog Davy Gillis bij ook.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dennis, de man van de ambiance, doet ondertussen ook al verschrikkelijk lang mee. Ik zou hem eens moeten vragen hoe lang hij nu feitelijk al bezig is. Of misschien weet jij het wel en kan jij het aan mij vertellen, zodat ik het hier dan in de groep kan gooien. Oké, dan zullen we dat zo afspreken. Goedemorgen beste vrienden, dit is de Wekker Radio. Tot 10 uur.

0: koning van de ambiance in Vlaanderen. Soep met Philippe Dazen natuurlijk en hij was maar een clown. En over live ambiance gesproken, wij van Familie Radio komen deze zomer naar buiten. Vrijdagen 10, 17, 24 en 31 juli, gevolgd door vrijdagen 7 en 14 augustus. Telkens van 2 tot 6 zijn we te gast op het domein De Kippen in Merkem. Paul Bruna komt presenteren, je hebt het al gehoord, er komen over de hele periode natuurlijk 70 Vlaamse artiesten meedoen. Alles wat er gebeurt wordt ook opgenomen en de week daarna uitgezonden op de radio. Zo hoef je dus echt helemaal niks te missen. Er zijn ook VIP-plaatsen, maar die moeten natuurlijk op voorhand gereserveerd worden. Het is met maaltijd en zo. En dat kan alleen telefonisch via De Kippen. Hoe je dat precies moet doen? Wel, surf nu even naar onze Facebookpagina. En dan kan je dat vandaag nog in orde brengen.
1: Dit was

0: Broek, Franse disco op Pinkstermaandagochtend met Claude François en Gervais Rio hier bij Familie Radio. Ik heb straks Sandra Kim samen met Frank Galan, maar eerst nog Tof van Commerce. Familie Radio.
1: En het zwingt.

0: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Ik ben eens benieuwd hoe lang het zal duren vooraleer Marco Borsato een nieuwe plaat zal uitbrengen. Die horen we met binnen hier bij Familie Radio. Het blijft vandaag meestal zonnig en warm met maxima in het centrum. Rond 28, misschien lokaal wel 29 graden. Aan de kust zorgt een zeebries voor maxima tot 25 of 26 graden. Ook morgen blijft het zonnig met maxima in het centrum rond 28 graden. En woensdag is er eerst nog kans op ochtendgrijs, maar daarna zou het opnieuw vrij zonnig worden. Temperatuur zal ietsjes minder zijn dan het vandaag wordt, maar woensdag halen we toch nog een mooie 21 graden.
1: Familie Radio.
2: Familie Radio. Het zwikt als geen ander.

heel herkenbaar. François Zerdi, tous les garçons et les filles de mon âge hier bij Familie Radio in de Wekker Radio. En ik heb een aanvraag gekregen. Het is een nummer dat als ik dat ga draaien, je meteen zin krijgt om de radio wat luider te zetten. Dus ik stel voor dat je dat nu al doet, dat ik je een paar tellen geef. 1 tel, 2 tellen, 3 tellen, 4 tellen, 5 tellen. En nu moet het volume helemaal juist staan, want hier is Laura Lynn.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Spaghetti en de Scooters. Het klinkt zowat Italiaans, maar het waren Hollanders. Muziek uit de zotte jaren noem ik zoiets, met I Save the Day hier bij Familie Radio. En zo, beste vrienden, zijn we heel dicht bij 10 uur gekomen. Je weet ondertussen wat dat betekent. Het einde van de wekkerradio voor vandaag. Maar zeker niet het einde van de vrolijke tijd hier op de radio. Want we hebben nog een heel pak muziek voor je klaar liggen. Vanmiddag met Jeroen en in de late namiddag is Zeewat er weer. Maak er een fijne Pinkstermaandag van. Graag tot morgen om

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Mama, wat eten aapjes?
8: Ah, die eten bananen, hè.
7: En wat eten paarden?
8: Die grazen in de weien, schatje.
7: En mijn konijntjes?
8: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik Prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

0: de nieuwe Lekkerbek al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast, onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze de extra kosten terugbetalen. Red Bull Velo, de speciale fietsrace over het water, heeft gisteren 25.000 bezoekers naar de Kanaalkom in Hasselt gelokt. 11 van de 30 teams hadden de eindmeet gehaald. Het team de Jungle One met rallypiloten Thomas Martens en Mark Huizigems was het snelst. De volle zon en warmte eisten wel hun tol. Verschillende toeschouwers moesten door de hulpdiensten worden verzocht wegens oververhit en een hitte slag. De nodige sportclubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applaus, wissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat. Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden de tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-stand. De weersverwachting vandaag en morgen. Zomers warm met veel zon. Maxima vandaag tot 26 graden. Morgen dinsdag kan het nog 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig. Een middagtemperatuur dan rond 24 à 25 graden.

Goedemiddag, iets over 12 uur op deze Pinkstermaandag. Je hoorde net de nieuwe single van Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? Goedemiddag dus, het is een zonnige Pinkstermaandag. Blij dat je erbij bent.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: En misschien kan jij vandaag ook wel genieten van een extra dagje verlof op deze Pinkstermaandag. En hier bij Familieradio zijn we er altijd met al onze vrolijke vrienden. Zometeen ook met Remo van het Groene Woud en zijn single Vlaanderen.

Nieuwe single van Kitana, die het ook goed doet in onze Bene Top 50. Je hoorde Kitana met deze toch wel Italiaanse single Ciao Ciao Amore. We blijven in Italië nu met Mattia Bazar. Dit is Ti Sento.

0: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: kan je ook wel zeggen van het verlengde Pinksterweekend. Je hoorde de single Wondermooi van de groep Freemout hier op deze Pinkstermaandag bij Familie Radio. Zit je aan tafel, smakelijk eten. Zometeen bekijken we de weerkaarten. Na deze nog van Gers Pardoel.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Vandaag, op deze Pinkstermaandag, blijft het zomers en overwegend zonnig. De temperaturen die lopen op tot 26 à 29 graden. En aan de kust zorgt een matige zeebries voor 24 à 25 graden. Ook morgen, dinsdag, verandert er weinig. Heel zonnig en warm weer met een maxima van rond 25 graden aan zee tot bijna 30 graden landinwaarts. De noord- tot noordoostenwind blijft zwak tot matig. Woensdag start mogelijk met wat lage bewolking, vooral in het noorden van het land. Maar later op de dag wordt het ook woensdag breed zonnig met enkele hoge wolkensluiers.

Helene Fischer hoort er ook bij de vrolijke vrienden van Familie Radio. En daarvoor ook nog Dr. Hook en Sylvia's Mother. En nu richting Nederland voor deze van André Hazes uit de jaren 80.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters, met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

terug naar de jaren 70 op deze Pinkster maandag de 25e mei. Je hoorde Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me. Nu terug richting Belpop met onder meer Bart Peters en zijn radio's. Dit is het mooie I'm Into Folk.

0: Ja, heerlijk genieten hè, van het zonnige weer. Dat doe je met Familie Radio. Daarnet ook met de radio's. Wat ook heerlijk is, is misschien wel even gaan zwemmen. Dat doen we nu met Mart Hoogkamer.
1: We gaan doen!

0: laatste die was van mij, hè?
1: Goedemiddag Vlaanderen, dit is Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Nieuwe single was dat van Dave Calbo, Recht Vooruit. En dat is het ook, hè? Recht Vooruit op deze Pinkstermaandag doorheen de middag. Zit je nog aan tafel? Wel, smakelijk eten. Heel veel muziek ook zometeen nog van bij ons. Maar eerst richting de jaren 90 voor Inker en Hamilton. En Put Tree in Motion hoor je zometeen.

Intussen al deel 2 van deze Hey Hallo, het is middag op deze Pinkstermaandag hier bij Familie Radio. Heel veel muziek van bij ons hebben we nog. Straks ook met Sabine Tiels. Maar eerst in het Antwerps met de Slongs die van ons.

Dana International, winnaar van het Eurovisie Songfestival in 1998. Je hoorde Diva hier bij Familie Radio. En dit is Bruno Mars met I Just Might.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Marlies was dat met haar nieuwe single Ik zie de zomer. En als je even buiten piept of misschien wel buiten aan het luisteren bent, heb je ook wel dat gevoel. Wat ook leuk is, is deze nu van Ben Kramer.

Vandaag en morgen zomers warm en veel zon bij maxima rond 28 graden gemiddeld. Dinsdag kan het nog 30 graden worden op sommige plaatsen. Vanaf woensdag wordt het wat koeler, maar het blijft wel zonnig bij 24 à 25 graden overdag.

We vertoefden net op deze Pinkstermaandag in de jaren 60 met deze van Jay and the Americans en Caramia. En dit zijn de Strangers. Familia Dion.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Een liedje uit eind jaren 90 van Ann Lee, Two Times hoorde je. Zometeen van bij ons Udo en de single Als de wereld morgen eindigt, die hoor je zometeen na deze nog van Carly Rae Jepsen.

0: Goedemiddag Vlaanderen, dit is Familie Radio.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Ja, ideaal hè? Op zo'n zonnige Pinkster maandag. Geniet nog verder van het mooie weer en misschien ook wel van je extra dagje vrij. Wij gaan op intussen richting 2 uur. En dit met Frans Bauer en Jan Smit en hun single Want Zij Hoort Bij Mij. Graag tot morgen en nog dus een heel fijn en zonnige dag. Hey.

0: maak het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: vrijdag. Het is 2 uur.
1: De horeca aan de kust spreekt van een topweekend. Ze noteerde 525.000 overnachtingen en 450.000 dagjes toeristen. Komt door het heerlijke zomerweer. Op verschillende plaatsen, zoals in Oostende, zijn extra maatregelen genomen voor de drukte. Het verkeer wordt daarom geleid, bijvoorbeeld. De man van 30 uit Brussel, die gisteren bewusteloos uit het water gehaald werd in de Nekker in Mechelen, is nog altijd in levensgevaar, zegt de politie. Redders konden de man reanimeren, waarop hij naar het ziekenhuis werd gebracht, maar er is zijn toestand dus nog niet verbeterd. Het blijft onduidelijk wat er met die man is gebeurd. In het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg wandelen 2500 mensen mee met de Walk for Pink Ribbon, een actie om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Want 1 op 8 vrouwen in ons land krijgt er ooit mee te maken. 1 op de 3 kankerdiagnoses kan vermeden worden door gezonder te leven. Het Franse gerecht is een onderzoek naar doodslag gestart na de vondst van het lichaam van een jongen van 12 in Rennes in Bretagne. Hij werd gevonden met een handdoek rond zijn nek aan de oevers van de rivier. Een visser had kort daarvoor geschreeuw gehoord. De politie hield ook een buurtonderzoek. Er is intussen een jongen van 16 opgepakt. In Congo zijn al meer dan 900 mogelijke gevallen van ebola vastgesteld. Een goede 100 zijn bevestigd, dat meldt de WHO. Volgens Congo zelf zijn al meer dan 200 mensen overleden aan dat ebola-virus. Ook in buurland Oeganda zijn er besmettingen. Leipzig-doelman Maarten van der Voort gaat dan toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK. De bondscoach wou hem erbij als vierde doelman en als trainingskeeper. Van der Voort zou dus geen matchen spelen, maar dat ziet Leipzig niet zitten. Ze willen Van der Voort fit aan het nieuwe seizoen laten starten. De bondscoach neemt geen vervanger mee. Het houdt op met 3 doelmannen. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden, morgen hetzelfde weer, zelfs 33 graden mogelijk. Woensdag en donderdag nog zonnig, maar koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een plaatselijke bui.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaat.
4: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het

Parijs met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Vanmiddag, het is 4 uur.
1: In Tubique, Wels-Brabant, is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding een zware brand en opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is geen nieuws over oorzaak of schade. Een zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 is opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Rubio zei vanochtend dat er mogelijk vandaag al een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste puntjes besproken worden. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duits in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Pools. Middag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus. Met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe lekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek. Tiletumstraat 29, Wingen naar Huisleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemiddag, het is 5:00. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
5: Een wereld van verhalen.
4: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
5: Summit.
4: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
5: Summit, een wereld van verhalen.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
4: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe Lekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

In Tubique, Wels-Brabant, is het gemeentelijk rampenplan van kracht. Aanleiding een zware brand en opslagplaats voor textiel en kleding. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De dikke zwarte rookpluim is van ver te zien, onder meer vanuit Halle en Brussel. Er is geen nieuws over oorzaak of schade. Een zware agressie op de tram van de lijn in De Haan. Daarbij zijn 5 medewerkers van de lijn gewond geraakt. Ook 2 agenten raakten gewond. Volgens sommige bronnen ging het om jongeren uit Brussel. De meeste konden vluchten. 1 is opgepakt. Hij komt morgen voor de onderzoeksrechter. Intussen probeert de politie de anderen te vinden, onder meer op basis van camerabeelden. De internationale olie- en gasprijzen dalen stevig met zowat 6% door de hoop op vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans buitenlandminister Rubio zei vanochtend dat er mogelijk vandaag al een deal komt tussen de VS en Iran. President Trump zei eerder al dat de laatste puntjes besproken worden. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Mertens versloeg een Duits in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde neemt het op tegen een Pools. Vanmiddag en vanavond zomers met veel zon, 30 graden. Morgen hetzelfde weer, 33 graden. Ook woensdag en donderdag nog zonnig, maar wel wat koeler, 25 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en kans op een bui.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe lekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek. Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
4: En dan nu terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: Welkom bij Moix Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moixdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moix Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
6: Mama, wat eten aapjes?
7: Ah, die eten bananen, hè?
6: En wat eten paarden?
7: Die grazen in de weien, schatje.
6: En mijn konijntjes?
7: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! De Macrons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Vanavond nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen tropisch warm met 33, zelfs 34 graden in de Kempen. Woensdag en donderdag zonnig. Temperaturen dan rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en af en toe kans op een bui.
1: Familieradio, de familiezender voor jou

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaat.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik Prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Familieradio. Bij ons ben je thuis.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Familieradio. Bij ons ben je thuis.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaat.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zingt.
2: Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familieradio.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Radio.
1: Je luistert toch ook mee?
2: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
3: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Dit is hem.
1: Familie's Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.